0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de draak niet zo blij was.
1: Ik zweer het, deze kist is beschermd met een toverspreuk en alleen ik kan hem openen.
2: Zal ik niet eens even snel?
1: Ik zou het niet doen. Straks ben je vervloekt tot het einde der tijden.
2: Maar ik...
1: Nee, het spijt me. Het kan niet. Veel te gevaarlijk. Anders... dan val je in een eeuwigdurende slaap.
2: Wat? En net als door een roosje?
1: Precies. Die heeft ook geprobeerd mijn schat te stelen.
2: Maar die heeft zich toch geprikt aan een spinnenwiel?
1: Dat zeggen ze. Kom, ik moet weer eens gaan.
2: Geen tijd.
1: Tot ziens.
2: Die dronse dikke draak. Bah!
3: Oh. Ha, die draak. Is er iets?
1: Ik ben het zo zat om alsmaar verhaaltjes te moeten verzinnen.
3: Wat voor verhalen?
1: De verhalen die ik vertel als mensen naar mijn schat vragen.
3: Mm.
1: Laatst zei ik tegen de reus dat hij mijn schat niet mocht stelen omdat het mijn bruidsschat was. En toen wilde hij meteen met me trouwen. Dat is niet grappig.
3: Ja, als je liegt, daar komen meestal problemen van. Waarom vertel je iedereen niet gewoon de waarheid?
1: Dat kan ik niet doen. Ik weet het zelf niet. Ik pas al zo lang op die schat. Ik weet alleen dat ik erop moet passen. Niet waarom.
3: Dan zeg je toch gewoon dat je het niet weet.
1: Dan denkt vast iedereen dat ik dom ben.
3: Toegeven dat je iets niet weet is helemaal niet erg. Het is veel belangrijker om eerlijk te zijn.
1: Dat verzin je toch niet, hè?
3: Nee hoor.
1: Eerlijk zijn. Ik zal het eens proberen.
0: De draak nam haar schat weer mee naar haar grot. Het duurde niet lang of de wolf kwam voorbij lopen.
4: Hé, draakje van me. Zeg, wat hoor ik nou van de heks? Is die schat van jou vervloekt?
1: Nee.
4: Het lijkt me heel naar, zo'n vervloekte schat. Ik dacht... Misschien kan ik dit draak wel helpen.
1: Mijn schat is niet vervloekt.
4: Natuurlijk wel.
1: Ik heb het verzonnen.
4: Waarom zou je zoiets verzinnen?

0: Dan ga je me vertellen waar je schat is.
1: Waarom wil jij mijn schat eigenlijk hebben?
0: Hè?
1: Denk eraan. Ik verwacht dat iedereen eerlijk is hier bij mijn grot. Anders steek ik je bibs in de hens. Dus, lig niet tegen me.
0: Ik zou niet durven. Ik bedoel, wat was de vraag?
1: Waarom wil jij mijn schat?
0: Ik wil je schat helemaal niet.
1: Wat heb ik nou gezegd? Je zou toch eerlijk zijn? 1.
0: Maar draakje, we kunnen er toch over praten. Ik kom...
1: 2.
0: Volgens mij moest ik maar weer eens gaan.
1: 3. Als je niet eerlijk bent, moet je zelf maar op de blaren zitten.
2: En zo kwam, dankzij zijn verbrande billen, de wolf erachter dat eerlijk ook voor hem het langste duurt. En de draak, toen die geen verhaaltjes meer verzon, voelde ze zich veel beter.
1: Absoluut veel beter. Maar wat zal ik nu eens gaan verzinnen om mijn schat te beschermen? Misschien dat ik maar eens hele moeilijke vragen ga stellen als mensen mijn schat willen.
2: En zo bedacht de draak dat ze voortaan vragen ging stellen. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitje!
1: Goedemorgen, je luistert naar de ochtendshow bij Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor...
2: De platenkast van Arna.
1: Ja, dat doen we elke ochtend, hè, om 7:15, 8:15. En in de vakantie ook om 9:15, want iedereen slaapt lekker uit. Liedjes van vroeger. En daar hang ik altijd een beetje een thema vast. Deze week is dat thema de jaren 90. Leuke, vrolijke liedjes uit de jaren 90. Nou, die zijn er genoeg, want het was een hele vrolijke periode qua muziek. Ja, zeker. We gaan terug naar 1992, naar een zingende tandarts. Dr. Elben, die had al een hele grote hit gescoord met het nummer It's My Life. En toen dacht hij, ja, wat moet ik nu? Ik moet een nog grotere hit scoren. Nou, dat is gelukt met het liedje wat ik nu ga laten horen. Uit 1992 dus. Het was een ontzettende meezinger, een meedanser. En nog steeds is hij hartstikke leuk. Ik ga hem aanzetten. Ga luisteren met mij naar Dr. Elben. Sing Hallelujah. Vanuit de platenkast van Arnoud.

Gisteren heb ik hem toch een aantal keren gehoord, het ticketalarm. Want deze week kun je tickets winnen voor attractiepark Bobbejaanland in België. 1, 2, 3, 4 tickets, die komen jouw kant uit als je tenminste meedoet. Hoor je nou dat alarm vandaag voorbij komen? Dan is het het eerste wat je moet doen, meteen even meedoen. Dus een berichtje sturen via de website hallokidsradio.nl of via de WhatsApp-telefoon. En dan heb je na het alarm, nou wat zullen we zeggen, een minuut of 2, 3 om te reageren. En als je dat doet, ja, dan maak je dus kans op die tickets. En die maken we altijd bekend op vrijdagmiddag.

0: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw!
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
4: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
7: Hallo Kids Radio.
0: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arne en DJ Mayoni.
2: Ja, lekker opstaan in de vakantie. Het is dinsdagochtend met DJ Arnoud. Want Mayoni is even, nou ja, met een hele korte vakantie. Nou hoor ik je denken, je bent toch pas naar Ameland geweest? Ja, maar dat was hard werken, want dan maakten we live radio. En hebben we ook nog feestjes gebouwd. Dus dan is het af en toe ook goed om even uit te rusten. Maar donderdagochtend, dan is ze er gewoon weer bij. Wat ik wel leuk vind, is dat er verzoekjes binnenkomen en ook berichtjes. Ik heb hier een berichtje van Cas. Nee, niet van Cas de Ranger, maar van andere Cas. En die doet even de groetjes vanaf de camping in Drunen. Nou, dat is vlakbij waar de studio zit van Hallo Kids Radio. En die doet de groetjes aan zijn klasgenootje Joris. Nou, Joris, de groetjes van Cas vanaf de camping in Drunen. Zo kan het ook, hè? Via de radio. Zo gebeurt.

0: hè? Op de Veluwe?
1: Ja, het is toch wel grappig, want dan hadden we net Cas die op de camping zit in Drunen. En die vroeg dan een liedje aan voor Joris. Maar dit was weer de echte Cas de Ranger. Met de Ranger Dance. Nou zal ik eens even kijken zometeen. Want Cas, die hebben wij vorige week gesproken. En die heeft ook wat ingesproken voor de ochtendshow. Hoe dat klinkt, dat hoor je dus zo.

Nou, gewoon even een plons in het water nemen zou ik niet vervelend vinden op zo'n dag als vandaag. Want ook vandaag wordt het weer tropisch warm. Ik heb net even de temperatuurkaartjes zitten bekijken. Maar al voor 12 uur vanmiddag is het eigenlijk in het hele land gewoon weer 30 graden. En het kan nog wel veel warmer worden. Dacht je dat het morgen over is? Nee, morgen is het ook gewoon weer tropisch heet.

Och, wat een lekker plaatje is het toch, hè? Magnetic van Bauza. Zometeen, dan gaan we naar de platenkast met als thema de 90s. Leuke vrolijke liedjes uit de jaren 90. Maar eerst nog even een uitstapje met Jok. Met Job naar TikTok. Ja, dat is het.

0: Het is 7:45, daar gaan we.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, liedjes van vroeger, in dit geval de jaren 90. En ik heb er nou eentje gevonden. Een liedje uit 1993. Maar eigenlijk, ja, je voelt hem al aankomen, is het een liedje wat veel ouder is. Ja, zeker.
2: Het namaakalarm. Aangemaakt.
3: Maar wel leuk.
0: Ja, ook dit is er weer eentje, hoor. Het liedje komt eigenlijk uit 1951. Tralalala. Tweedledee, tralala, tweedledee, tada-da-da-da-da-da. En Mockingbird Hill, ja. Een liedje van bijna 70 jaar oud, of nog ouder eigenlijk. Maar toen, in 1993, werd dit een hele grote hit. Dankzij dit leuke liedje, deze versie van Root Syndicate. En een bekende reclame op tv. We gaan luisteren naar een zomersliedje. Root Syndicate met de Mockingbird Hill. Nu op Hallo Kids Radio.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor Bobbejaanland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

Zometeen tussen 8 en 9 nog veel meer leuke liedjes. En misschien wel jouw berichtje of verzoekje in de ochtendshow. De zomerse ochtendshow van Hallo Kids Radio. Even wat anders dan anders natuurlijk. Omdat ja, iedereen slaapt wel later uit. Staat wel later op, bedoel ik te zeggen. En even geen school. Dat is ook wel lekker. Dit is de zomer van Oya Lele.

0: mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
5: Hallo Kids Radio.
0: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is alweer een paar minuten over acht. Goedemorgen als je net bent wakker geworden. Thuis, op de camping of misschien wel in het buitenland. Zoals Daphne die in Engeland zit. Of... Even kijken, we hadden nog meer. Lianne, die zit in Zuid-Duitsland. Ook leuk. Is ook warm trouwens vandaag. En als we even overschakelen naar Juliana-toren. Dat is een hartstikke leuk park. Maar Joni en ik zijn de afgelopen week geweest. Dan hoor je daar Kas de Ranger wakker worden volgens mij.
3: Goedemorgen kids, hier Kas de Ranger. En je luistert naar de ochtendshow.
2: Ja, dat is helemaal waar natuurlijk Kas. Ja, die is ook een beetje zeg maar zo wakker worden. Maar die gaat het ook druk krijgen. Oh ja, by the way, het ticketalarm. Ik heb hem gehoord hoor. Ik was even koffie halen en opeens hoorde ik... Het ticketalarm. Tickets voor Bobbialand, je kunt ze winnen. Heb je meegedaan? Maar als je hem nou gemist hebt, dan heb ik goed nieuws. Hij komt nog vaker voorbij vandaag. Maar hoe laat, dat weet ik niet. Gewoon lekker blijven luisteren dus.
4: We gaan er tegenaan, kom op vooruit, we gaan. Het is tijd om op te staan. Dit is de ochtend.
2: Ik heb even gekeken, maar Bobbialand, daar heb je ook leuke achtbanen en alles te doen. Dus ja, wil je die ticket vinden, zou ik meedoen als je het ticketalarm hoort.

wonderland van Twist in de ochtendshow. En ik heb een berichtje binnengekregen van Abby. En dat berichtje kreeg ik eigenlijk gisteren al binnen om 1 minuut over 8. Maar die heb ik helemaal gemist. Dus ik heb Abby beloofd om het liedje alsnog te gaan draaien. Maak het een beetje goed. Want Abby stuurde een heel leuk liedje. Namelijk deze van de Sasha Boys en Soda Pop.

Het Junior Songfestival, daar komt dit liedje uit. Hè? Make It Happen, de allernieuwste. En straks dan heb ik nog veel meer leuke liedjes, ook nieuwe liedjes. Ook grote hits zoals Zara Larsson met Midnight Sun. En natuurlijk Sprookjesboom. Die gaat een verhaal vertellen over reus. Ja, zo sterk zijn als een reus. Om precies 8:30. Maar eerst dus zometeen Zara Larsson en deze van...

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen hoorde de reus de geitjes gillen.
1: Zo! Het laatste geitje zit altijd in de klok. Hoe gaat die open?
2: Lukt het niet?
1: Nee! Mijn eten zit hierin, maar krijgt de verpakking niet open.
2: Laat mij maar. Ik ben namelijk zo sterk als een reus.
1: Ja.
2: 1, 2...
1: Wat? Hij is leeg! Baf! Ik ga iemand anders eten.
2: En wat moet ik dan met die klok?
1: Ach, hou jij je maar. Ik eet vandaag wel iemand anders.
3: Is hij weg?
2: Ja. Hoezo?
3: Dan kunnen we de klok weer terugzetten.
2: Helemaal niet. De klok is nu van mij.
3: Nee, geef terug.
2: Zie maar dat je hem te pakken krijgt. Ik ben namelijk zo sterk als een reus. De sterkste van het hele Sprookjesbos. Salut!
3: Oh, nee. Waar is de klok?
4: Gestolen door de reus.
5: Wat is hier aan de hand?
3: De reus heeft de klok gestolen.
4: En we krijgen hem nooit meer terug. Want hij is de sterkste van het hele Sprookjesbos.
5: Zei hij dat?
4: Ja.
5: Nou, hij is misschien dan wel de sterkste, maar vast niet de slimste. Wij gaan die klok terugpakken. Maar dan moeten jullie wel helpen. Afgesproken?
3: Afgesproken.
5: Zeg, reus, jij bent toch ontzettend sterk?
2: Amai, zo sterk als een reus.
5: Dan kan jij me helpen.
2: Zegt u maar wat ik moet doen, koninklijke hogigheid.
5: Nou, mijn kasteel daar ligt zomers namelijk in de schaduw. Terwijl ik heel graag in de zon zit. Dus
2: ja?
5: Nu wil ik vragen of jij het een stukje op kan schuiven.
2: Zeker en vast. En wat moet ik doen?
5: Er tegenaan duwen natuurlijk.
2: Ah ja, juist. Dom van mij, hè. En waar moet het naartoe?
5: Precies tot hier. Nou, weet je wat? Als je die klok hier neerzet, dan kunnen we straks kijken of het kasteel al een beetje dichter bij deze klok is gekomen.
2: Amai, dat is een goed idee.
5: Mm-hmm. Nou, kom maar mee.
4: Kom, we verschuiven de klok. Precies zoals Assenpoester zei.
3: Wat een goed plan van haar.
4: Ja.
5: Ja, goed zo. Iets harder nog. Volgens mij is hij al een heel eind verschoven.
2: Ja.
5: Nou, laten we snel bij de klok gaan kijken.
2: Ja, ja, ja.
5: Kijk, het staat al een stuk dichter bij de klok.
2: Aha.
5: Maar nog niet genoeg. Nog één stukje. We gaan terug.
2: Vooruit, ja.
4: Kom op, duwen.
3: Ja. Oh, zwaar.
5: Bravo! Laten we snel gaan kijken.
2: Ja.
5: Bijna goed, reus. Nog zo'n klein stukje maar.
2: Amai.
5: Of ben je soms moe?
2: Nee, natuurlijk niet.
5: Kom op dan.
2: Ja.
4: Kom op. Nu nemen we hem mee naar huis.
3: Ja, dat is goed.
4: Dat was een goed plan van Assenpoester. Ik pak de voorkant, jij pakt de achterkant.
3: Oké.
2: Ja.
5: Stop! Hou maar! Stop! Straks duw je het kasteel nog te ver door. Laten we snel gaan kijken.
2: Ja. Waar is mijn klok?
5: Geen idee.
2: Wellicht heb ik te hard doorgeduwd, hè? En dan ligt de klok niet onder het kasteel. Ik heb het hele kasteel over de klok geschoven.
5: Maar het ligt nu zomers wel prachtig in de zon.
2: Ja, zal ik het terugschuiven?
5: Je wilt toch niet dat ik de hele zomer in de schaduw zit?
2: Nee, natuurlijk niet. We laten het zo.
5: Fijn, dankjewel hoor.
2: Ja, ja.
0: Diezelfde avond stond de klok dus weer netjes in het huisje van de geitjes. En zo hoort het ook, want stelen, dat doe je niet. Ook niet als... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.

Ed Sheeran bij Hallo Kids Radio, terwijl ik wat appjes aan het verzamelen was. En nou krijg ik van Julia een berichtje, maar ook van Maurice bijvoorbeeld, of ik liedjes over vakantie kan draaien. Nou, ik heb van de week al vakantie in Italië gehad, van Kinderen voor Kinderen. Ook vakantie met de tent. Dirk Schelen heeft een liedje over de vakantie. Even kijken, wat hebben we nog meer? Zomervakantie, de Bellinga's natuurlijk ook. Maar ik dacht, ik begin even met Op vakantie van Pops. En zometeen de Grobbelbollen met, je raadt het al, vakantie.

De grobbelbollen, die hoorden natuurlijk bij Tita Tovenaar. En ook de grobbelbollen gaan wel eens op vakantie. Zometeen het peutuurtje tussen 9 en 10. Laat de radio lekker aanstaan vandaag. Want hoor je nou het attractiepark Ticketalarm? Dan win je deze week tickets voor attractiepark Bobbejaanland in België. Maar alleen als je meedoet natuurlijk, hè. Als je het alarm hoort, dan ga je heel snel naar de website hallokidsradio.nl. Dan klik je op het plaatje win en dan kun je meedoen. Morgenochtend is er weer een nieuwe ochtendshow met Arnoud vanaf 6 uur. Hopelijk tot morgen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: staan.
1: Ja?
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: Dit is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: het begin.
1: Hey, hoi, Saartje.
2: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joepie.

0: Bovenop een hek.
1: Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
2: 4, 3,

zingen? Lachen? Laat je maar horen. Spetter, spatter, lekker in het bad. Spet, spet, spet, spat, spat, spat. Spat maar lekker nat. 1, 2, hop!

0: bijna klaar. Doe je kleertjes maar aan. Wauw, dat heb jij goed gedaan.
1: De leukste liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.

0: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: ons meestal lang en gelukkig op ons eigen plekje. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen kwamen drie kabouters terug uit de verre vallei.
1: Volgend jaar gaan we de eekhoorns weer helpen beukennootjes te verzamelen.
2: Zeker. Wie heeft de kachel laten branden?
3: Zeg, puntmuts, vriendjes, wat is dat voor kabaal bij mijn huis?
2: Jouw huis? Wij wonen hier.
3: Van mijn huis lekt het dak en mijn kachel is kapot, dus nu woon ik hier. Anders kom ik de winter niet door.
2: Je weet best dat dit ons paddenstoelhuisje is.
3: Ik kom hier voorlopig niet uit. Kunnen jullie ondertussen met de kabouterknutselclub mijn dak en mijn kachel mooi repareren?
2: Wou je de hele tijd binnenblijven? Hoe kom je dan aan je eten?
3: Dat is waar. Brengen jullie me af en toe wat lekkers? En geen kabouterporties, hè? Ik moet er nog van groeien. 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken per dag. Dan wil ik over een tijdje misschien weer verhuizen. Is dat geen mooie afspraak?
4: Zullen we die kachel en dat dak maar gaan repareren?
2: Geen baardhaar op mijn kabouterkind die eraan denkt.
1: Juist.
2: Als hij wil dat we helpen, moet hij het gewoon vriendelijk vragen.
1: Precies.
2: Ik ga de wolf geen eten brengen.
5: Ik ook niet.
2: Of juist wel. Wat een goed idee. De wolf hoeft niet naar buiten. Wij houden hem juist binnen.
1: Huh?
2: Als mijn plan lukt, zal hij daarna nooit meer 1 wolvenpoot in ons huis zetten. Luister. We pakken een dak.
5: Wolf?
2: We maken een hele stapel pannenkoeken.
5: Eten.
3: Ah, de bakker bezorgd is toch aan huis.
2: Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik vind dat je best een keertje verwend mag worden. Niemand wil je vriend zijn. Je bent altijd alleen.
1: Ja, ik ben eigenlijk zo zielig.
3: Zet daar maar neer.
2: Okidoki. En niks tegen die andere kabouters zeggen, hè.
3: Okidoki.
0: 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Wat houden die kabouters zich toch altijd goed aan hun afspraken?
1: Psst! Wolf!
0: Huh?
1: Eten! Ik wil niet dat je honger hebt. Hier zijn je chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Maar mondje dicht tegen de andere, hè?
3: Tuurlijk. Dit is te mooi om waar te zijn.
1: Of heeft iemand je vandaag al eten gebracht?
3: Nee. Je bent de enige die zo aardig is. Zet daar maar neer.
0: Dagenlang brachten de kabouters om de beurt taart en pannenkoeken naar de wolf. Die at alles op en werd natuurlijk veel te dik. Toen vroegen de kabouters of Roodkapje langs hun paddenstoelhuisje wilde huppelen.
6: In het bos wonen de kabouters, in het bos, in gezellige paddenstoelen.
3: Kijk eens wie we daar hebben.
7: Meneer de Wolf?
3: Ik was je bijna vergeten.
7: Bent u op visite bij de kabouters?
3: Zoiets, ja. Blijf even daar staan, dan kom ik je uitleggen hoe het zit. Na dagen van thuisbezorgde toetjes loopt het hoofdgerecht gewoon voorbij. Wat krijgen we nou? Ik ben toch zo ook binnengekomen, hè? Ik kan er niet meer uit. De deur is kleiner geworden.
2: Nee, jij bent dikker.
1: Eigen schuld. Hele dikke bult.
7: Ik denk dat je moet afvallen.
3: Afvallen? Ik zal van de honger omkomen.
1: Oh nee, we blijven je huis eten brengen.
3: Ja?
2: Ja, 1 wortel en 2 radijsjes per dag.
1: Echte kabouterporties.
0: Toen de wolf weer door de deur paste, rende hij met de staart tussen zijn benen terug naar zijn eigen huis. Als hij het netjes aan de kabouters had gevraagd, hadden ze hem vast geholpen met zijn kachel en het dak. Ooit zocht de draak ook een huis. Maar dat is weer een ander verhaal.

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elise. Doei!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes Maxime, doei!
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion!
2: Ik ben de Weerman.

0: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe koele zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: IJspret. Het is al dagen heel koud in de tovertuin. Woezel en Pip doen vandaag wie het verst kan glijden. En ze zijn er allebei best heel goed in.
1: Nog een keer!
2: Leuk!
1: Ja, gewonnen! Waf, waf, waf!
3: Nog een keer! Nog een keer!
4: Dat is goed, maar nu met de slee.
3: Ja, sleetje glijden. Dat is ook leuk.
1: Ja, leuk! Ja!
3: Nu heb ik gewonnen, Pip.
4: Nee.
3: Die gekke boezel.
5: Voorzichtig, Pip. Zo'n ijslaagje is vaak nog veel te dun. Je moet altijd oppassen met ijs. Kijken jullie goed uit? Geen gevaarlijke dingen doen.
6: Ja, tante. Beloofd.
1: Oeh, ja! Oeh. En nu van die berg.
3: Ja, die gaat nog harder. Oeh.
1: Klaar voor de start?
3: Glad.
1: Ik denk dat je hier heel hard op kunt glijden. Kom op!
3: Maar dat is te gevaarlijk. Tante zei dat we heel voorzichtig moeten zijn met ijs. En de vijver was nog
1: wel
3: niet...
1: Wel nee, bangerd. Kom, kijk naar mij. Het ijs is al goed. Kijk maar. Jahoe! Zie je? Het kan al lang. Het glijdt super.
3: Nou, ik weet niet hoor.
1: Kom nou, Woezel.
3: Oei, dit is wel heel glad, Pip.

0: zo, dan trek ik je eruit. Hoe ben je zwaar? Oh, Woezel, kom op. Nu snel naar huis, anders word je hartstikke ziek.
1: Zo goed?
0: Ja. Tante Perenboom heeft gelijk. Je moet echt heel erg oppassen met spelen op het ijs. Het moet toch maar een paar nachtjes verder vriezen. Hè, Woezel?
1: Ja, Pip. Nog maar eventjes wachten.
2: Arme Woezel. De kleine vriendjes zijn heel erg geschrokken. En tante Perenboom had ze nog zo gewaarschuwd. Gelukkig liep het vandaag net goed af. Morgen kunnen Woezel en Pip weer lekker gaan sneeuwglijden. Maar dat ijs? Laat dat eerst maar eens een paar nachtjes dikker vriezen.
3: De beste muziekmix, speciaal voor jou

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was al tijden slecht weer en iedereen had daar last van. Ook Assepoester vond het helemaal niet leuk.
1: Wat een weer! En net nu de prins op reis is. Als hij maar ergens schuilt. Ik vind het hier maar niks met al dat onweer. En zo helemaal alleen. En de open haard die is ook al uit. Oeh, niet bang zijn, Assie. Het is alleen maar... een hele harde donder. Oh, dit kan toch niemand leuk vinden?
2: Het regent en ik zing. Het regent en ik zing.
0: Ja, de draak vond de regen lekker fris op zijn warme rug. Maar hij was de enige.
3: Oh, wat een weer zeg. Het regent al dagen.
4: Ja, we zitten nu nog wel droog.
3: Oh, doe dat maar droog. We hebben bijna geen emmers meer. Oh, oh. En ik vind dat onweer ook echt helemaal niks.
4: Zaten we maar net als Assepoester in een lekker warm en droog paleis.
3: Ja.
5: Voor mijn tulpen is die regen fijn. Maar het mocht van mij best wat droger zijn.
6: Ja, en uw tapijt houdt mij wel even droog, maar het raakt al aardig doorweekt.
5: Ja, maar voor jouw lange nek is er in mijn huis helaas geen plek.
6: Er moet toch ergens een plekje zijn waar we wel kunnen schuilen.
7: Als je nog eens wat weet, zullen we even gaan wandelen. Het is zulk mooi weer. Bah, het geeft al uren.
8: Ja, dat heb je nu al 10 keer gezegd. Ik kan er toch ook niks aan doen dat het regent?
7: En schuif eens een stukje op. Je vacht begint te stinken van de nattigheid.
8: Zeg, of jij zo fris ruikt. Het is ook niet eerlijk. Wij staan hier te verkleumen, terwijl Assepoester daar lekker warm en droog in haar kasteel zit. De bof komt.
1: En het blijft maar regenen. En ik heb het zo koud. Nog meer onweer. Oh nee, er wordt geklopt.
3: Kijk eens aan, ik zei het toch. Ruimte genoeg en geen gaten in het dak. We dachten, Assepoester vindt het vast wel leuk om wat gezelschap te hebben.
1: Ja. Leuk? Ik vind het geweldig. Kom binnen.
9: Ja, mooi. Ja, dat gaat goed.
3: Mooi.
1: Wie zou dat zijn?
5: Het weer is om te huilen. We zouden hier graag schuilen,
6: maar als het niet uitkomt...
1: Ach, doe niet zo gek. Kom binnen. Tjonge, het lijkt wel spitsuur.
8: Hallo, wel edelgeachtbare prinses. We komen u met een bezoekje vereren.
7: En het liefst een beetje droog en warm.
8: Sst.
7: Ja, het is toch zo?
1: Ja, kijk, dat is een beetje het probleem.
3: Oh, hoezo? Wat is er dan?
1: De open haard is uit. Het is hier wel droog, maar helemaal niet warm.
8: Nee, zeker niet. Dat voelde ik meteen al.
7: Sst.
8: Wat?
3: Dat zeg je toch niet?
1: Nog meer bezoek? Gezellig.
8: Hé, ja.
10: Oh, dus hier is iedereen. Ik vond het al zo rustig in het Sprookjesbos.
1: Het is hier zo gezellig
4: druk. Nou en of.
1: Je merkt gelukkig helemaal niets meer van het onweer. Kom je ook schuilen?
10: Nee, laat mij maar lekker buiten in de regen. Kan ik een beetje stoom afblazen?
6: Prinses,
1: ja?
6: Ik heb wel een ideetje voor dat haardvuur. Draak, zou je ons 1 klein pleziertje willen doen?
0: Langnek legde uit dat de open haard van dat kasteel uit was gegaan. En de draak wilde best het vuur wel even aansteken. Zo werd het toch nog lekker warm en droog in het kasteel van Assepoester. En omdat ze nu allemaal bij elkaar waren, hoefde niemand meer bang te zijn voor het onweer. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Is het al groen?

0: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor Bobbejaanland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Ricky.
1: Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hi, ik hou echt van jullie. Doei. Gaat zo door, hè?

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe koele zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: op! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Kom Jana, het is zover.
4: Ja, ik heb er zin in.
5: We gaan op.

0: Wauw, dat was toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Meer muziek, minder schermtijd.

0: Ik vind jullie superleuk en daarom stuur ik dit bericht. Doei!
1: Het attractiepark Ticketalarm.
2: Yes!
1: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor Bobbejaanland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Zo, we zijn er.

0: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe koele zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
5: Is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Blop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Anne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Waarom zijn piraten nooit bang? Omdat ze hun angst overboord gooien. Alle wind in de zeilen.
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Marten.
3: Ik ben

0: Stil!
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
0: Ja! Oei, Marie, ik heb geen handen.
2: Maar zwaai dan met je oren.
0: Oei!

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ik luister elke dag naar jullie. Groetjes, Feline.
1: Het attractiepark Ticketalarm.
2: Yes!
1: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor Bobby Aanland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterham en op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
2: Heb je alles bij je?
3: Aha.
2: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
3: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
5: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: We zijn er!

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor Bobby Aanland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: De rode schoentjes. Tussen twee grote heuvels lag een drukke stad. En daar begint ons sprookje. Het was een koude winterdag. Karen, een arm meisje zonder ouders, liep verkleumd en doelloos rond. Ze had honger en haar voeten deden pijn van de veel te grote klompen die ze droeg.
1: Ik wou dat het zomer was. Dan kon ik tenminste op blote voeten lopen en fruit van de bomen plukken om te eten en de zon op mijn armen laten schijnen zodat ik vitamintjes D aanmaak. Is goed voor je botten en je humeur. Maar ja, daar heb ik nu niets aan.
0: Ze wilde de straat oversteken toen er plots een koets de hoek omkwam. Karen probeerde nog opzij te springen, maar het was al te laat. Met een klap kwam de schuivende koets tegen haar aan en werd ze op de grond gesmakt. Paarden stijgerden.
2: Koetsier, wat gebeurt er?
3: Oh, het is een meisje. Ik had haar niet gezien. Heeft u zich pijn gedaan?
1: Het gaat wel. Dank u.
2: Breng haar bij mij, beste man.
0: De koetsier tilde Karen op en zette haar naast de oude dame in de koets.
2: Het spijt me, meisje, wat er is gebeurd. Hoe is je naam, lieve kind?
1: Karen, mevrouw.
0: Nadat de oude dame had gehoord dat ze geen ouders meer had en door de huisbaas op straat was gezet, besloot ze Karen mee te nemen. Het huis van de oude dame was prachtig. Marmeren vloeren, fluwelen gordijnen en een gigantische open haard. Dus lekker warm.
2: Koetsier, zou u zo vriendelijk willen zijn om Karen naar de logeerkamer te brengen? Dan kan ze uitrusten.
0: Toen ze die avond wakker werd, zat de oude dame naast haar.
1: Dank u wel voor uw gastvrijheid, mevrouw.
2: Nee, geen dank. Het is mijn schuld wat er is gebeurd. Ik had de koetsier nooit mogen zeggen de paarden zo aan te sporen. Maar heb jij goed geslapen?
1: Ja, mevrouw, heerlijk. Dit bed is zo lekker zacht.
2: Luister, lieve kind. Jij bent alleen en ik ben alleen. Mijn man is jaren geleden overleden en we hebben nooit een dochter gehad. Dus als je wilt, kun je hier bij mij blijven.
1: Oké, ja!
0: Karen sprong van geluk uit bed en danste door de kamer. De oude dame keek haar glimlachend aan.
1: Vroeger deed ik niets liever dan dansen, maar de laatste weken was daar geen reden voor.
2: Ik ben blij dat je nog kunt dansen.
4: Ze mocht gaan wonen bij die lieve dame. Ze was niet eenzaam meer, maar samen.
0: In de weken die volgden bloeide Karen helemaal op. En elke zondagmorgen ging ze met de oude dame naar de kerk. Op een dag liepen ze samen over het marktplein. Het was er een drukte van belang.
1: Ziet u dat, mevrouw? Daar staat een orkest.
5: Dames en heren, kom er maar bij. Krijgt u geen zin om te dansen? Dat komt dan goed uit, want over enkele weken is het weer ons jaarlijkse zomerbal. Mis het niet, hier op het marktplein.
1: Het zomerbal? Daar heb ik altijd al eens naartoe gewild.
2: Oh, maar mijn lieve kind, als je daar zo graag naartoe wilt, dan ga je toch.
1: Mag dat? Dat zou fantastisch zijn.
2: Geen enkel probleem.
0: Maar vlak voor het zomerbal werd de oude dame plotseling erg ziek.
2: Lieve Karen, je zult het voorlopig zonder mij moeten doen. De dokter heeft gezegd dat ik voorlopig niet uit bed mag.
1: Maar zonder u is het allemaal veel minder leuk.
2: Luister, de zomer staat weer voor de deur. En ik vind dat je nieuwe schoenen nodig hebt voor school en voor de kerk. Keurige, zwarte schoenen. Ga nu maar, Karen.
0: Karen boog zich over het bed van de oude dame en gaf haar een kus. De volgende dag bracht de koetsier haar naar de beste schoenmaker van de stad.
6: Ha, buongiorno, juffrouw. U komt er natuurlijk voor een paar nieuwe schoenen. Wat zoekt u precies?
1: Zwarte schoenen, voor school.
0: De schoenmaker liet Karen allerlei keurige dameschoenen zien, maar Karen vond ze stuk voor stuk saai en suf. Totdat...
1: Wat is dat?
6: Wat is wat?
1: Wat glimt daar zo?
0: Karen wees naar een kast achter in de winkel.
1: Daar, die rode.
6: Oh, je bedoelt de dansschoentjes. Ja, zo heel af en toe kan ik het niet laten om iets bijzonders te maken.
1: Mag ik ze passen? Het zou te gek zijn om daarmee te dansen op het zomerbal.
6: Tuurlijk, gaat uw gang.
0: De rode schoentjes pasten precies. En zonder erbij na te denken, kocht Karen ze.
2: Oh, dit was niet de bedoeling, kind. Ze zijn absoluut niet geschikt voor school. En al helemaal niet voor de kerk. Ik wil dat je ze in de kast zet tot het zomerbal.
7: Maar Karin luisterde niet.
4: Het was niet zo slim, maar ze kocht toch de rode. Terwijl de dame het had verboden.
7: Op zondagochtend, toen de koetsier haar naar de kerk bracht, droeg ze toch haar rode schoentjes.
3: Ik weet niet of mevrouw dit wel zo'n goed idee vindt.
1: Ach, dat vindt ze vast niet erg, hoor. En ik moet ze toch uitlopen? Met blaren op je voeten doet dansen hartstikke pijn.
7: De koetsier zette Karin af bij de kerk. Toen Karin door de kerk liep, keek iedereen naar haar. Maar het deed haar niks. De schoentjes zaten heerlijk. En oh, wat vond ze ze mooi. Na de kerkdienst liep ze vrolijk naar buiten, waar een oude soldaat stond met een lange grijze baard en een glimmend zilveren zwaard.
5: Zo, jij hebt mooie schoentjes aan.
1: Ja, prachtig zijn.

0: Stevige zwarte schoenen en niet feestelijk rood.
1: Kan me niks schelen. Ik vind ze mooi.
2: De soldaat pakte zijn zwaard en tikte ermee tegen de zijkant van de schoentjes. Hij mompelde iets onverstaanbaars en even leek het of de schoentjes oplichten. En voordat Karen het in de gaten had, begon ze als vanzelf te dansen.
1: Hè? Wat gebeurt er?
0: Je wilde toch dansen? Nou, nu kun je dansen zoveel als je wilt.
2: De soldaat draaide zich om en liep de kerk in. De koetsier die net de hoek omkwam, zag hoe Karen danste over het plein.
3: Karen, kom je? We moeten naar huis.
1: Ik wil wel, maar mijn schoentjes blijven dansen.
2: Hij liep naar Karen toe, pakte haar op, gooide haar over zijn schouder en zette haar in de koets. Daar kreeg hij de schoentjes maar met moeite van haar voeten, want ze bleven maar bewegen.
4: Zo, dat is beter.
2: Pas toen ze uit waren, stopte ze met dansen.
1: Ha, nou, dank u wel voor uw hulp.
2: Eindelijk was de grote dag aangebroken. Karen trok haar mooiste jurk aan en vlak voordat ze naar het bal vertrok, pakte ze haar rode schoentjes, die ze niet meer had aangehad, en deed ze aan haar voeten.
1: Zo, nu ben ik er helemaal klaar voor. Laat mij bedansen!
2: Op datzelfde moment voelde ze hoe haar voeten als vanzelf begonnen te bewegen. Ze kreeg niet eens de kans om de oude dame die nog steeds ziek op bed lag, goeiedag te zeggen. Zelfs de koetsier die stond te wachten om haar naar het bal te brengen, danste ze zomaar voorbij.
3: Karen, waar ga je naartoe? Ik zou je toch brengen?
1: Ik geloof dat mijn schoentjes andere plannen hebben.
3: Prima, dan neem ik mooi een avondje vrij.
5: Haar voeten gingen nu spontaan bewegen. Ze hield het echt niet langer tegen.
2: Karen danste de heuvel af richting het zomerbal. Ze bewoog zo sierlijk als een zwaan en was de hele avond op de dansvloer zonder ook maar één keer te stoppen.
6: Wat een eigenaardig meisje.
3: Wacht, ze nou nooit moe.
7: Ja, nu weten we het wel. Je kan heel goed dansen.
1: Maar dat doe ik niet. Dat zijn mijn schoentjes.
7: Tuurlijk, kind. Rommel lekker verder.
2: Toen iedereen al lang naar bed was, danste Karen nog steeds door de straten. Ze danste de stad uit, langs velden en weiden, door kleine dorpjes en grote steden. Ze danste langs het huis van een beul die net zijn bijl stond te slijpen.
8: Meisje, kindje toch, je ziet helemaal rood. Zou je niet eens stoppen met dansen?
1: Dat kan ik niet. Mijn schoentjes willen niet stoppen.
8: En schoenen die blijven dansen, het moet niet veel gekker worden.
1: Maar het is de waarheid. Ze zijn betoverd door een soldaat met zijn zwaard. Alsjeblieft, mijn voeten doen zo'n pijn. En ik heb ook zo'n honger. Help me.
8: Ja, ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Ik kan toch moeilijk je voeten afhakken, hè?
2: Maar dat was precies wat de beul deed. Met één beweging hakte hij beide schoentjes van haar voeten.
8: Zo, dat was dan dat.
2: Karen viel uitgeput op de grond en de rode schoentjes stonden stil naast haar.
1: Oh, duizendmaal dank.
8: Ik hoop dat je je lesje geleerd hebt, meisje.
2: Karen zocht op blote voeten, wat haar heel wat blaren opleverde, haar weg terug naar het landhuis. Toen ze daar eindelijk aankwam, liep ze direct door naar de kamer van de oude dame, die sinds Karen was verdwenen, alleen maar zieker was geworden.
9: Karen, ben jij dat?
1: Ja, mevrouw. Het spijt me zo.
2: Ze vertelde haar hele verhaal. Over de kerk en de soldaat, over haar reis en de beul die haar had geholpen.
9: Wat een wonderlijk avontuur. Ik ben zo blij dat je er weer bent. Ik voel me direct een stuk beter. Zul je voortaan doen wat ik zeg?
1: Ja, mevrouw, dat beloof ik.
2: En de rode schoentjes? Die heeft Karen in een mooi doosje heel ver achter in haar kledingkast gezet voor... Je weet maar nooit...

0: met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan.
1: Dat komt
0: door mijn nieuwe

en daarom is koffie voor grote mensen.

0: Zoveel mensen.
1: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
2: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis. Dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nooit.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor Bobbejaanland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
3: Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: De zes dinaren. Ergens, heel lang geleden en heel ver hier vandaan, leefde een koningin. Niet zomaar een koningin, maar zoals je dat toen wel vaker had, was deze koningin ook een tovenares. Het was een kring van een vrouw die in heel haar leven nog geen 5 minuten aardig was geweest. Ze was ook monsterachtig lelijk. Als zij haar gezicht buiten liet zien, konden de vogels van schrik de hele dag niet meer fluiten. Maar wat nou zo gek was, ze had een beeldschone dochter. Ongelooflijk hoe zo'n lelijk eng mens zo'n prachtige dochter kon hebben. Vanuit de hele wereld kwamen er prinsen en rijke mannen de koningin vragen om met haar dochter te mogen trouwen. Maar daar had de koningin geen zin in. En dus verzon ze allerlei onmogelijke opdrachten. Als de trouwlustigen de opdrachten niet konden uitvoeren, werden ze betoverd en verdwenen ze gewoon. Nou, je begrijpt, er waren al heel wat prinsen verdwenen. Tot op een gegeven moment niemand meer durfde te gaan. Bijna niemand dan. Want ergens, heel ver weg, had een overmoedige prins besloten dat hij met de dochter van de heks ging trouwen. Hij stapte op zijn paard en vertrok. Na een aantal dagen lopen zag hij in de verte een heuvel met kleren aan.
1: Wat krijgen we daar nou? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wie doet dat nou?
0: Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het geen heuvel met kleren aan was, maar een man met een buik zo groot dat heel Nederland erin paste.
1: Hé, meneer, wat ligt u daar te liggen? Mag ik zeggen dat u de dikste man bent die ik ooit heb gezien?
2: Jazeker mag u dat. Tja, ik heb geen werk, want mensen vinden dat ik te veel eet en dus kunnen ze me niet betalen.
1: Nou, weet je wat? Ga met mij mee en dan zien we wel wat er van komt. Liggen kun je je hele leven nog, toch?
2: Heel graag. Als ik onderweg mag eten zoveel als ik wil, ben ik uw man. En Heuvelbuik is de naam.
0: Samen ging de reis verder tot plotseling Heuvelbuik begon te gieren van het lachen.
2: Kijk nou, een paar voeten en een stel benen. En daar, een lijf zonder hoofd. Dat is me ook wat.
1: Kom, gaan we kijken waar die twee hoofden zijn. Iets zegt mij dat het de moeite waard is.

0: Na een dag rijden kwamen ze bij een hoofd en even verderop zagen ze het andere hoofd. De een had een lang lijf en de andere had een enorme lange nek.
1: Ongelooflijk, wat een lange man ben jij, zeg. Waarom lig je hier? Voel je je niet lekker?
2: Ja, ik verveel me. Ik heb geen werk. Niemand wil mijn dienst omdat ik nergens binnenpas.
1: En jij met die lange nek? Hoe snuit jij je neus? Nou ja, ik nies maar wat. En hier ziet niemand me toch. Ik was het zat om uitgelachen te worden. Langnek is de naam. Kom, ga met mij mee. Ik blijf toch buiten. En wij zijn gewoon een paar rare snoeshanen bij elkaar. En als het niet bevalt, dan kunnen jullie altijd nog een uitkijktoren worden.
0: Toen ze de volgende morgen weer op weg waren, zagen ze even verderop een man in het gras liggen met enorme oren. Daarnaast zat een man met een blinddoek voor. Kogeloog.
1: Sorry, maar zijn jullie iets kwijt? Een bril misschien?
3: Nee, ik luisterde heel even wat er aan de andere kant van de wereld gezegd werd. Ik kan namelijk zo goed horen dat ik zelfs het gras en de bloemen hoor groeien. En dat geeft een lawaai, zeg. Daarom zit ik ook hier. In de bewoonde wereld is het me gewoon te druk met al dat gekakel van iedereen. Alsjeblieft, wees u alsjeblieft.

0: Net toen ze weer verder wilden gaan, hoorden ze in de bosjes een man kermen en bibberen. Ze gingen maar eens polshoogte nemen, want ja, je kon natuurlijk nooit weten.
1: Hoe komt het dat je zo zit te bibberen? Het lijkt wel alsof je het koud hebt, beste man. Het zweet loopt in straaltjes van mij af en jij zit hier met drie jassen aan.
2: Dat is nou net het probleem. Hoe warmer, hoe kouder ik het heb. En andersom. Daarom zit ik hier maar wat werken kan ik zo niet. En op de Noordpool is het voor mij prima te doen. Maar daar is dus geen werk. Ik ben koukleum aangenaam.
1: Als jij met me meegaat, ben ik van alle markten thuis en verveel jij je in elk geval niet. Kom op, vooruit met de geit.

0: Ze waren een week samen onderweg toen ze bij het land van de toverkoningin met de mooie dochter kwamen.
1: Zo, en hier eindigt mijn reis. Ik wil met de prinses trouwen, dus wens me maar geluk.
0: De 6 dienaren keken elkaar aan en dachten allemaal hetzelfde. Ook zij hadden gehoord wat de heks met prinsen deed die met haar dochter wilde trouwen.
2: Ach kijk, daar hebben we weer zo'n held die met mijn dochter trouwen wil. Nou, dat kan hoor, maar eerst even 3 opdrachten uitvoeren, hè, zoals je voorgangers. Breng om te beginnen maar eens mijn ring, die ik jaren geleden in de Rode Zee heb laten vallen.
0: Teruggekomen bij de anderen, vertelde hij wat de opdracht was en gingen ze overleggen hoe ze de opdracht konden uitvoeren.
3: Ik loop gewoon de Rode Zee in en ga hem halen.
0: Na een tijdje kwam Torenbeen terug zonder ring.
3: Ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Ik heb de hele bodem afgevoeld met mijn lange armen, maar niks.
4: Well, eigenlijk komt het goed uit, want ik heb een reuzendorst. Ik drink die hele zee leeg en dan zien we hem vanzelf liggen.
0: Samen gingen ze op weg. En na een half uur kwamen ze terug met de ring. Blij sprong de prins op zijn paard en bracht de ring naar de heks.
2: Allemachtig, dat heb je snel gedaan. Nou ja, dit was dan ook wel erg makkelijk, hè? Nee, de volgende opdracht wordt echt hele andere koek, hoor. Om mijn kasteel lopen 300 koeien. En in mijn kelder liggen 300 vaten wijn. Heb je hem? 300 koeien? 300 vaten wijn. Nou, goed. Ik wil dat je die voor de ochtend allemaal opgegeten en gedronken hebt. Maar let op, hè. Er mag geen hoorn of haartje van de koe blijven liggen. En van de wijn wil ik geen druppeltje meer zien. Begrepen?
1: Ja, het is jammer dat ik alleen moet eten. Oh, of mag ik misschien mijn vrienden uitnodigen?
2: Oh, je mag er een meenemen, hoor, voor de gezelligheid. Voor je laatste maaltijd. Maakt me niet uit.
0: De prins ging terug naar de dienaren en vroeg aan Heuvelbuik of hij nog honger en dorst had.
4: Nou, ik ben blij dat u het vraagt. Want van al dat zoute water heb ik nog meer dorst gekregen. En met water vul je geen krater. Nou, kom maar op met dat eten.
0: Samen gingen ze op weg naar de heks. En toen ze een rondje om het kasteel hadden gelopen, had de dikkerd alle koeien opgegeten met huid en haar. Ze liepen het kasteel binnen, rechtdoor naar de kelder. Want Heuvelbuik had wel erge dorst gekregen van al dat eten. Toen hij alle wijn op had, liet hij een keiharde boer.
4: Zo, dat was een goede bodem. Lekker zeg.
0: De heks was zo geschrokken van de harde boer dat ze naar beneden kwam rennen. En ze schrok nog harder toen ze zag dat alles op was en de prins haar vriendelijk toelachte.
2: Vraag maar af hoe je dit gedaan hebt. Maar denk jij maar niet dat je er al bent, hoor. Want ik heb nog steeds een opdracht voor je. De moeilijkste moet je nog doen. Vergeet dat niet. Ik breng je vanavond mijn dochter en kom haar dan om 12 uur vannacht weer ophalen. Als ze niet meer bij je is, als ik kom, dan is het gebeurd met je en zal ik je straffen.

0: De prins ging naar huis en even later werd de prinses gebracht. Heuvelbuik ging voor de deur zitten. Torenbeen ging om hen heen liggen als een ketting. En Langnek ging op de uitkijk staan. De anderen babbelden wat met elkaar en maakten grapjes. Dat ging zo goed tot een uur of 11. De heks nam het zekere voor het onzekere en sprak een toverspreuk uit. Meteen vielen ze allemaal in slaap. Om 11:45 werd Heuvelbuik wakker van de honger en maakte de anderen ook snel wakker toen hij zag dat de prinses verdwenen was. Even was er paniek, maar...
1: Sst, stil, ik hoor wat. Oh ja, nu hoor ik het weer, oh niet zo hard. Ik hoor haar huilen, hier heel ver vandaan. Maar ik weet niet waar, want ik zie haar niet.
2: Ja, maar ik wel. Ik zie haar zitten tussen de rotsen. Kogeloog moet erheen, want de rotsen die moeten kapot. Torenbeen, jij moet hem brengen. Jij neemt zulke grote stappen, jij bent in een handomdraai weer terug.
0: Langnek had zijn nek inmiddels weer ingetrokken en samen met de anderen wachten ze tot de prinses terug was. Ondertussen stapte Torenbeen met grote passen de wereld over tot hij bij de rotsen kwam. Hij zette Kogeloog op de grond en deed een stap naar achteren. De blinddoek ging af en de rotsen spatten als een koek uit elkaar. En daar zat ze, de prinses. Snel nam Torenbeen haar op zijn rug en rende terug naar de prins. Nog 5 minuten. Als de wiede weerga ging hij Kogeloog halen. En ze waren net binnen toen de klok 12 sloeg en de heks binnenkwam.
3: Dit is ongehoord. Nog niemand heeft alle opdrachten goed vervuld. Als ik kon, zou ik je betoveren. Maar ja, zelfs een heks moet haar woord houden. Er is niets meer aan te doen. Oké, je mag mijn dochter trouwen.
0: De bruiloft werd gevierd en iedereen was blij dat het deze keer goed gegaan was. Iedereen, behalve de heks dan. Maar daar maakte niemand zich erg druk om. De prins nam zijn prinses mee terug naar huis. En de 6 dienaren, die hem zo trouw waren gebleven, kregen ieder een zak met geld en trokken weer verder de wijde wereld in. En iedereen leefde nog lang en gelukkig.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe! Groetjes, Thomas!
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia!
2: Hallo allemaal!
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

S'morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: dag, jongens.
1: Het is een goed idee, man.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Op zondag.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...